0: noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Love you, baby.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam, is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetterregen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Je luistert naar De Nacht van Ridderkerk.
1: Let me say the sense, baby.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitam met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. Gistermiddag brak de brand uit en met hulp van een legerhelikopter is de grootste vuurzee gedoofd. De brandweer heeft ook kunnen voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden door de natuur eromheen nat te houden. Vandaag wordt de grond uit elkaar getrokken om te kijken of er geen verborgen warmtebronnen zijn die het vuur weer kunnen laten oplaaien. Er is ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Esch is iemand overleden bij een brand in een flat aan de Watertorenweg. Vlak voor de brand uitbrak zou er gisteravond een explosie zijn gehoord. De brand woedde daarna op de bovenste verdieping van de seniorenflat. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit de woning. De bewoner werd achter de voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is niet veel later overleden. De andere bewoners hoefden niet naar buiten. In het centrum van Rotterdam is vannacht iemand neergestoken aan de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Er zou niet veel later op de Westblaak iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Daarbij zou ook het mes zijn gevonden. En Nederlandse mariniers hebben op Sint Maarten meegeholpen met een grote controle in de gevangenis. Er werd gezocht naar spullen die niet thuis horen in de gevangenis en die zijn ook gevonden. Het gaat dan om verschillende soorten drugs, maar ook wapens waarmee iemand kan worden geslagen of gestoken. Het Nederlandse eiland heeft al langer te maken met veel criminaliteit. Vooral verboden wapenbezit komt er veel voor. Het weer vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, dan wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk dan ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
1: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
3: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
1: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. Gistermiddag brak de brand uit en met hulp van een legerhelikopter is de grootste vuurzee gedoofd. De brandweer heeft ook kunnen voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden door de natuur eromheen nat te houden. Vandaag wordt de grond uit elkaar getrokken om te kijken of er geen verborgen warmtebronnen zijn die het vuur weer kunnen laten oplaaien. Er is ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Es is iemand overleden bij een brand in een flat aan de Watertorenweg. Vlak voor de brand uitbrak zou er gisteravond een explosie zijn gehoord. De brand woedde daarna op de bovenste verdieping van de seniorenflat. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit de woning. De bewoner werd achter de voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is niet veel later overleden. De andere bewoners hoefden niet naar buiten. In het centrum van Rotterdam is vannacht iemand neergestoken aan de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Er zou niet veel later op de Westblaak iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Daarbij zou ook het mes zijn gevonden. En Nederlandse mariniers hebben op Sint Maarten meegeholpen met een grote controle in de gevangenis. Er werd gezocht naar spullen die niet thuis horen in de gevangenis en die zijn ook gevonden. Het gaat dan om verschillende soorten drugs, maar ook wapens waarmee iemand kan worden geslagen of gestoken. Het Nederlandse eiland heeft al langer te maken met veel criminaliteit. Vooral verboden wapenbezit komt er veel voor. Het weer vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, dan wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk dan ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: Utrecht.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen.
8: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze vrijdag met wat wolkenvelden, maar al snel laat de zon zich ook af en toe zien. En vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. En het blijft daarbij opnieuw droog. De wind stelt vandaag niet zo heel veel voor en waait vanmiddag meest zwak uit een westelijke en later noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een vrijwel weggevallen wind koelt het af tot een aangename slaaptemperatuur van 11 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. In de duinen bij Oud-Dorp is een gebied zo groot als een half voetbalveld zwart geblakerd na de natuurbrand van gisteren. De brand is zo goed als helemaal geblust, al moet de brandweer nog wel controleren of echt alles uit is.
2: Het idee was gisteren van we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter, dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Ja, de vraag is nu even bij daglicht en wat ik nu zie is dat nog een goed idee. Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen, want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
1: Door de natuur om de brand heen nat te houden werd erger voorkomen. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. De seniorenflat aan de Watertorenweg hoefde niet ontruimd te worden. Een man die gisteravond na sluitingstijd bij een Rotterdams politiebureau naar binnen wilde, kreeg wat hij vroeg, maar wel pas nadat hij het glas in de voordeur kapot had getrapt. De man was boos omdat hij niet gehoord zou worden door de politie. Agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem naar binnen gehaald en in de cel gezet. De man werd aangehouden voor vernieling, schrijft de politie Sjaarloos op Instagram. En acteur Peter Faber is overleden. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij het benauwd kreeg. Dat bleken hartproblemen te zijn waar de artsen niets meer aan konden doen. Faber brak al door in de jaren 70 en speelde toen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Zijn laatste filmrol was in de film Sweet Dreams, die 2 jaar geleden werd ingezonden voor de Oscars. Peter Faber was 82. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dat kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Mij heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
4: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen en dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
1: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
7: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fischen,
10: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
9: Eetcafé De Parel,
10: Lidl,
8: Libra
9: en Café Bonnes.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze vrijdag met wat wolkenvelden, maar al snel laat de zon zich ook af en toe zien. En vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. En het blijft daarbij opnieuw droog. De wind stelt vandaag niet zo heel veel voor en waait vanmiddag meest zwak uit een westelijke en later noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een vrijwel weggevallen wind koelt het af tot een aangename slaaptemperatuur van 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. In de duinen bij Oud-Dorp is een gebied zo groot als een half voetbalveld zwart geblakerd na de natuurbrand van gisteren. De brand is zo goed als helemaal geblust, al moet de brandweer nog wel controleren of echt alles uit is.
2: Het idee was gisteren van we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter, dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Ja, de vraag is nu even bij daglicht en wat ik nu zie is dat nog een goed idee. Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen. Want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
1: Door de natuur om de brand heen nat te houden werd erger voorkomen. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. De seniorenflat aan de Watertorenweg hoefde niet ontruimd te worden. Een man die gisteravond na sluitingstijd bij een Rotterdams politiebureau naar binnen wilde, kreeg wat hij vroeg, maar wel pas nadat hij het glas in de voordeur kapot had getrapt. De man was boos omdat hij niet gehoord zou worden door de politie. Agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem naar binnen gehaald en in de cel gezet. De man werd aangehouden voor vernieling, schrijft de politie Sjaarloos op Instagram. En acteur Peter Faber is overleden. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij het benauwd kreeg. Dat bleken hartproblemen te zijn waar de artsen niets meer aan konden doen. Faber brak al door in de jaren 70 en speelde toen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Zijn laatste filmrol was in de film Sweet Dreams, die 2 jaar geleden werd ingezonden voor de Oscars. Peter Faber was 82. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

Goedemorgen. Van harte welkom bij het programma Seniorentijd. Een programma speciaal voor u tussen 10 en 12 uur vandaag. Wat gaan we allemaal doen? We hebben heel veel berichtjes, nieuwsberichten, maar ook leuke berichten die in het nieuws waren. We gaan de quiz straks doen. We hebben een gedicht van Hilly Bravenboer, voorgedragen door Hilly Bravenboer. En nog veel meer wat er zo ter tafel komt, zeg maar. De techniek wordt vandaag gedaan door Stefan. Hallo Stefan, fijn dat je er bent. In de redactie vinden we Ron en Lucas. En mijn naam is Helma. En we hebben natuurlijk Michiel nog. Die is niet hier aanwezig vandaag. Maar hij heeft wel alle muziek weer uitgezocht. En daar zitten echt weer pareltjes bij, hoor. Dus blijf vooral luisteren. Buiten is het hartstikke warm. Dus het is beter om gewoon lekker binnen te blijven zitten. Rustig aan. En lekker naar de radio luisteren. We starten zo met muziek. En daarna beginnen we met de quiz.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: De quiz. Ik zal eerst even beginnen met de spelregels. We hebben vandaag 13 vragen. Dus u kunt vast de nummers 1 tot en met 13 op een papiertje schrijven. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plek. Dat is om het iets makkelijker te maken. Dat is wel heel fijn dat dat al op de goede plek staat. De andere letters moet u alleen zelf nog even op de goede plek zetten. Zodat ze een woord vormen. En dat woord kunt u dan doorbellen naar de studio. U krijgt aan het einde ook nog een hint. Maar dat doen we nu natuurlijk nog niet. Dan zou het wel heel makkelijk worden. We beginnen gewoon met vraag 1. En omdat ik altijd veel te snel lees, zal ik alle vragen 2 keer voorlezen. Vraag 1. Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Nou, dat klinkt al ingewikkeld. Ik zal hem herhalen. Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Het heeft 7 letters. En deze staat dus al op de goede plek. Gewoon op nummer 1 komt die. Vraag 2. Hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken? Dus hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken? Het zijn 8 letters. Vraag 3. Dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven. Doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken we? Dus dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven. Doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken we? 8 letters. Dan vraag 4. Hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden? Dus hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden? Het zijn 8 letters. En als kinderen heel klein zijn, dan mogen ze er vaak nog niet in. In de Efteling heb je dat bijvoorbeeld. Dan staat er zo'n paal met centimeters. En daar moeten kinderen dan bij gaan staan. En als ze niet een bepaalde lengte hebben, dan moeten ze nog even wachten tot ze wel de juiste lengte hebben. Dan mogen ze er niet in. Het gaat altijd wel heel snel. Vraag 5. Wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt? Dus wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt? 7 letters. Vraag 6. Hoe heet het water waar de finishlocatie van de Elfstedentocht is? Nou, dat is in Leeuwarden, dat zal ik er vast bij vertellen. Maar hoe heet dat water nou, waar ze dan allemaal finishen? Dus hoe heet het water waar de finishlocatie van de Elfstedentocht is? Het zijn 10 letters. Vraag 7, dat is de muziekvraag. We zoeken de voornaam van deze zanger.

0: Nou, het klonk heel bekend, maar wie was dit nou ook alweer? We zoeken de voornaam van deze zanger. Ik geef niet het aantal letters, dan zou het te makkelijk worden. Het is wel al een poosje geleden, want het is een nummer uit 1976. Dan gaan we door naar vraag 8. Hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham? Dus hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham? Ik doe het altijd gewoon met boterhammen in plaats van met een broodje, maar dat kan natuurlijk ook. Het zijn 5 letters. Vraag 9. Dit product vind je in veel badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen. Ik zal hem herhalen. Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen. Het zijn 11 letters. Vraag 10. Hoe noemen we een brede, open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen? 5 letters. Dus hoe noemen we een brede, open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen? Als je dan zo'n concert hebt in Amsterdam op het water, dan zie je al die bootjes al naast elkaar liggen. Dat vind ik altijd wel een heel leuk gezicht. Vraag 11. Hoe noemen we de onweerstaanbare, natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren? Een hele lange vraag, ik ga hem herhalen. Hoe noemen we de onweerstaanbare, natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren? Het zijn 11 letters. Vraag 12. Hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont? 4 letters. Dus hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont? En de laatste vraag, vraag 13, die staat dus ook op de goede plek, dus die kunt u gelijk op 13 invullen. Hoe noemen we met een mooi woord een ontsteking van de lever? Hoe noemen we met een mooi woord een ontsteking van de lever? 9 letters. Nou, als het goed is, heeft u nu 13 letters gevonden. Of misschien moet u nog even doorpuzzelen. Dat kan natuurlijk ook. De eerste en laatste letters staan op de juiste plaats. En de rest moet u nog even door elkaar husselen tot u een juist woord gevonden heeft. Ik heb nog een tip. Als u de tip niet wilt horen, luister dan even niet. Als u dit bent, is het oplossen van deze quiz voor u een onmogelijke opgave. Nou, daar moet u het mee doen. Nou, dat vind ik wel een hele moeilijke hint. Ik ga daar heel diep over nadenken. Ik wens u heel veel succes met puzzelen. En als u het juiste antwoord weet, dan belt u het even door naar de studio. En ik denk dat Stefan wel het nummer klaar heeft staan. Dat ik dat niet hoef te noemen. Heeft wel Stefan dan? Ja hoor, Stefan heeft dat gewoon.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180-430-777.

Ik hou altijd wel van aparte berichtjes. En ik vond deze, en ja, ik vond het eigenlijk wel een leuk berichtje. Er waren namelijk mensen uit Zwolle die hun kat kwijt waren al 6 weken. En de kat die dook ineens weer op in Noorwegen. En hoe de kat daar gekomen is, ze weten het niet. Misschien, er gaan natuurlijk veel mensen op vakantie, misschien in een caravan meegegaan of met een verhuiswagen. Ja, dat kan je niet aan de kat vragen. Maar ze kwamen daarachter dat de kat daar was, want toevallig was het gezin uit Zwolle net zelf op vakantie in Italië. En toen kregen ze een Engelstalig sms'je van iemand van die schreef: ik heb Zwabber gevonden, zo heet de kat. En ja, eigenlijk waren ze een beetje verbaasd van, oh, 6 weken geleden dat de kat kwijtgeraakt is. Ze dachten eigenlijk dat hij niet meer leefde. Maar ja, wel bijzonder hoe zo'n beestje dan in Noorwegen terechtkomt. En de mevrouw die de kat Zwabber had gevonden, die was op een, die woont in Noorwegen, is wel een Nederlandse vrouw. En die vindt het leuk om met een chipscanner te kijken waar beesten vandaan komen of waar ze horen. Die had dus de kat gevonden en gekeken met de scanner. En dat bleek dus Zwabber uit Nederland te zijn. Nu is alleen de vraag van hoe krijgen ze Zwabber weer naar Nederland? Want ja, dat is toch wel een stukje rijden even naar Noorwegen. En eigenlijk hadden de eigenaren, ja, vind ik zelf een beetje raar, maar die hadden eigenlijk zoiets van, ja, Noorwegen is wel een mooi land om te wonen. Dus Poes heeft wel een mooi plekje uitgezocht. Die kan daar ook wel blijven. Maar ja, eigenlijk willen ze hem ook wel terug. En nu is er een oproep gedaan voor mensen die misschien naar Noorwegen op vakantie gaan. En dat schijnt dan een plaats te zijn waar je Noorwegen eigenlijk inkomt, waar de poes nu verblijft. Dus of er mensen zijn die Zwabber mee terug naar Nederland willen nemen. Nou, ik hoop dat het allemaal gaat lukken en dat poes weer gewoon thuis komt. En, want inderdaad, Noorwegen lijkt me een hartstikke mooi land om te wonen. Maar ik denk dat de poes toch wel gewoon liever bij zijn eigen baasjes wil zijn.

Er zijn problemen met het internet, waardoor mensen soms de radio niet kunnen horen. En ook de quiz wel voor een groot gedeelte gemist is waarschijnlijk. Nou, de quiz gaan we herhalen in het tweede uur. Dus dan krijgt u een nieuwe kans om mee te spelen. En dan heeft u gewoon nog alle tijd om te bellen en mee te doen. En ik hoop dat het verder blijft werken. Het internet heeft waarschijnlijk met de warmte te maken. Maar daar kunnen we op het moment hier niet zoveel aan doen. Dus we hopen dat het allemaal goed blijft gaan. En dat het blijft werken. En we moeten het er maar mee doen. Ik heb nog een berichtje bij u over de Jeu de Boule afdeling van KCR. Want zij sporten iedere week, Jeu de Boule dan, op de... nou, daar kom ik straks op, want dat zie ik niet zo gauw staan. Maar in ieder geval, het is een leuke sport voor jong en oud. En de leden ontmoeten elkaar regelmatig voor een gezellige middag. Nieuwe spelers zijn van harte welkom en ze krijgen dan ook uitleg als ze dat willen en begeleiding van een ervaren leden. Iedere week wordt er gespeeld om 1:15 en wel op dinsdag, donderdag en zaterdag. Dus als u een nieuwe hobby zoekt, nou dan bent u gewoon heel de week zoet met Jeu de Boule spelen, want dat kan heel erg vaak. Ervaring is helemaal niet nodig om mee te doen. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een paar keer meespelen om kennis te maken met de sport. En al het benodigde materiaal is ook aanwezig, dus u hoeft niks aan te schaffen zelf. Hartstikke makkelijk. Dat is allemaal aan de Kastanjelaan nummer 40 in Ridderkerk. En als u misschien denkt van, ja, dat is niks voor mij, want dan moet ik iedere keer bukken om zo'n bal op te rapen. Nou, op televisie heb je het programma We Zijn Er Bijna. En dan Jeu de Boule ze ook altijd. En dan hebben ze zo'n leuk touwtje met een magneetje eraan. En daar klikken ze dan zo de bal aan. En dan kunnen ze hem zo omhoog hijsen. Dus bukken hoeft helemaal niet. Het is gewoon voor iedereen mogelijk om Jeu de Boule te spelen.

Michiel stopt altijd hints in de muziek die je uitzoekt. En dat heeft dan met de quiz te maken. En ik ben er eentje helemaal vergeten te zeggen. Dat was bij het nummer van de Beach Boys wat we draaiden. Sloop John B. En dat was een hint bij vraag nummer 10. Dus als u nog weet wat vraag nummer 10 was, dat was er een hint bij. Ik ben er een beetje laat mee, maar beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Bent u op zoek naar een spannend boek, een klassieke plaat of een cd? Dan kunt u op zaterdag 15 augustus naar de gezellige boeken- en platenmarkt van het ontmoetingsplein Aafje Reijerheem. En dat vindt u aan de Torenmolen nummer 1. Ze hebben een uitgebreid aanbod voor iedere boekenliefhebber en muziekliefhebber. Dus iedereen kan wel iets bijzonders vinden. De toegang is gratis.

heb nog een bijzonder bericht gevonden. Een vrouw heeft namelijk pas geprobeerd om een wurgslang mee het vliegtuig in te smokkelen. En die had ze in haar BH gestopt. Een Canadese vrouw was dat. En het was een koningspython. En ze werd betrapt bij de veiligheidscontrole op Schiphol. De vrouw verklaarde dat ze de wurgslang had gevonden op straat bij een hotel in Amsterdam. En die wilde ze dus mee naar huis nemen. Koningspythons zijn niet giftig. De wurgslangen staan bekend als rustig en niet agressief. Ze worden ook wel als huisdier gehouden in een terrarium. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt, want je mag niet zomaar beschermde dieren meenemen op reis. Ook niet als je ze op straat hebt gevonden. De koningspython is overgebracht naar een gespecialiseerde dierenopvang. Nou, sowieso is het natuurlijk al een raar verhaal. Je vindt een slang en je wil hem mee naar huis nemen naar Canada. En dan zou ik zo'n beestje sowieso al niet in mijn BH stoppen.

de vakantietijd gaan er heel veel dingen niet door of stoppen even. Maar de huiskamer van Ridderkerk, daar kunt u wel gewoon terecht. Iedere dinsdag tot en met zaterdag zijn mensen welkom van 9:30 tot 16:00. En op dinsdag tussen 9:30 en 11:30 is er iemand van Schuldhulpmaatje aanwezig om te helpen. Bezoekers zijn op 5 augustus welkom bij de wekelijkse wijkmaaltijd. De inloop begint om 16:30 en de 3-gangen maaltijd start om 17:30. De kosten daarvan bedragen €6,50 en aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. En de huiskamer van Ridderkerk vindt u aan de Sint-Jorisstraat. Op 6 augustus hebben ze ook nog een creatieve ochtend van 9:30 tot 11:30.

0: Ik vertelde net al over Jeu de Bols en dat u daar aan mee kunt doen. Ik heb wat meer informatie over waar het precies is. Want ik zei net de Kastanjelaan. En daar zijn natuurlijk de sportvelden, maar die zijn enorm groot. Dus waar moet u dan zijn? Nou, het is bij de kantine van KCR. Dat maakt het iets makkelijker zoeken. En daar is vast een Jeu de Bol baan, dus nou, dan kan het niet missen. Dan moeten we het nog even over iets anders hebben. Want op dinsdagochtend luistert u natuurlijk altijd naar Seniorentijd. Hoop ik tenminste. En misschien op vrijdagochtend ook nog wel een keer naar de herhaling. Maar over 2 weken, dat is dan 18 augustus, dan is er geen Seniorentijd. Heel jammer. Maar dan hebben we iets anders heel leuks. Want dan is het de week van 3x2. De jeugdwielentour, 3x2 ook wel genoemd. En dat kennen mensen die in de kerk wonen, die kennen allemaal 3x2. Want dat is een vakantiebesteding voor kinderen die dan op de fiets overal in de omgeving rondrijden en allerlei zwembaden bezoeken en daar allemaal spelletjes doen. En wij zenden daar ook alles van uit. Van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 7 uur. Een week lang, van maandag tot en met zaterdag. Dus dat zijn een heleboel uitzendingen zo over 3x2. En dan kunnen we dus geen Seniorentijd uitzenden. Maar het is ook hartstikke leuk om naar Radio 3x2 te luisteren. Gewoon op uw eigen zender van RTV Ridderkerk. Want het zijn altijd hele gezellige programma's. En er worden heel veel verslagen gedaan vanuit de caravaan. En ook allerlei nieuwtjes gegeven. Dus wat dat betreft lijkt het wel een klein beetje op Seniorentijd. Maar dat is dus over 14 dagen. Geen Seniorentijd, maar wel 3x2.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Komende vrijdag 7 augustus wordt er in Wijkcentrum West aan de Boekstorenstraat nummer 80 weer een filmmiddag voor senioren gehouden. Nou, wegens de filmrechten mogen ze niet van tevoren bekendmaken welke film het draait. Jammer is dat. Dus als u niet van verrassing houdt, dan is er wel een mogelijkheid om erachter te komen. Want dan is de filmtitel op te vragen bij Wijkcentrum West of bij Facet Ridderkerk. Om daarheen te gaan kost het €2,50 en er is een pauze halverwege de film. Op andere vrijdagen zijn er ook dingen te doen in Wijkcentrum West, want dan zijn er onder andere een spelletjesmiddag, borrelmiddag en bingo. Meer informatie is te vinden op facetridderkerk.nl.

Ook dit nummer, Life is a Rollercoaster van Ronan Keating, was weer een tip bij een van de vragen van de quiz. En dat hoorde nu bij vraag nummer 4. Dus als u hem niet gehoord heeft net, vraag 4, let goed op in de tweede uur. Dan kunt u vast zetten bij vraag 4 dat het iets met een rollercoaster te maken heeft. Maar dan op zijn Nederlands natuurlijk, hè. We gaan het even hebben over afval scheiden. En dan vooral over GFT scheiden in de keuken. Want om GFT te scheiden, dat is goed voor het milieu. Want daar kan weer compost en biogas van gemaakt worden. En dan hoeft er minder afval te worden verbrand. En waardevolle stoffen worden hergebruikt. Er mag best veel bij dat GFT, want onder andere etensresten, schillen van groenten en fruit, theezakjes, koffiefilters, koffiebeds, eierschalen, botjes en graten, bloemen en planten en fijn tuinafval zoals blad, gras en takjes. Het is handig om in de keuken een apart bakje te gebruiken voor het GFT. En dat heeft u niet zo'n bakje, dan kunt u dat aanvragen bij info@barafvalbeheer.nl. Bij het GFT mag vooral geen plastic of andere verpakkingen. En als er vieze geuren in het bakje zitten, dan is het handig om de etensresten in een papiertje of een krant te wikkelen. Nou, de kliko die kan buiten aardig stinken als het zo warm is en er zit allerlei afval in. En ik heb nog wel eens dat ik dan de bak een stukje open doe en dan komen er allemaal kleine vliegjes gelijk uitvliegen. Dus dan is het echt van, hup, gooi het erin en gelijk die bak weer dicht en wegrennen. Maar goed om het afval te scheiden.

Maandelijks is er in Ontmoetingsplein Aafjerijerheem een bruin café. En dat is altijd heel gezellig met een drankje en een gezellige middag. De volgende datum dat het Bruin Café gehouden wordt is 22 augustus. Belangstellenden zijn van harte welkom om binnen te lopen. Ook op andere dagen zijn bezoekers welkom voor een kop koffie, thee of een ander drankje en om deel te nemen aan de activiteiten. En bent u nu benieuwd welke activiteiten er zijn? Dan is het mogelijk om een overzicht per e-mail te vragen. En dat kan door contact op te nemen met Franny de Wit via fdwit@aafje.nl. We gaan er zo even tussenuit voor het nieuws. En daarna zijn we weer een heel uur bij u terug. Dan gaan we de quiz herhalen. En natuurlijk nog veel meer mooie muziek draaien. En ik kan vast vertellen, want dat ben ik net vergeten. U kunt vandaag winnen bij de quiz een bon van Fleur Vision. Altijd heel leuk om een mooi bloemetje op tafel te hebben. We hopen u na het nieuws weer aan te treffen. En graag tot straks. En dan...

0: Utrecht.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: We zijn in het tweede uur aanbeland van het programma Seniorentijd. Fijn dat u er nog bij bent. In het vorige uur ging de quiz een beetje moeizaam, omdat we wat problemen hadden met de internetverbinding. Intussen lijkt het iets beter te gaan, dus we hopen dat u de hele quiz kunt volgen dit keer. Het is een quiz van 13 woorden. 13 vragen moet ik zeggen. En 13 antwoorden, hopelijk. En de eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats. Dus vraag 1 en vraag 13 hebben al de juiste plek. De andere moet u nog even door elkaar husselen tot u een juist woord gevonden heeft. En heeft u het woord gevonden, dan kunt u doorbellen naar onze studio. Telefoonnummer 0180-430-777. Lucas en Ron zitten klaar bij de telefoon en zij zullen alle antwoorden noteren. En we hebben vandaag een bon van Fleur Vision weg te geven. Vraag 1. Had ik al gezegd dat u steeds de eerste letter moest, van het gevonden antwoord moest noteren? Nou, dat moet dus. Vraag 1. Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Het zijn 7 letters. Dus hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken? Een best wel lastige vraag, en als u het antwoord hoort, dan denkt u, oh ja, natuurlijk. Ja, zo gaat het meestal, hè. Vraag 2. Hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken? Dus hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken? 8 letters. En vaak kost het een hoop en is het niet eens mooi. Vraag 3. Dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven. Doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken wij? Het zijn 8 letters. Dus dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven. Doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken we? Vraag 4. Dat was die vraag waar een muzikale hint bij zat net. Hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden? Keihard gaan ze vaak. Dus hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden? Het zijn 8 letters. En het engste vind ik altijd als het dan helemaal bovenaan is gekomen, zo'n karretje. En je kijkt dan de diepte in en je gaat dan net over het randje en je gaat dan ineens heel hard naar beneden. Er wordt ook altijd flink wat afgegild in die karretjes. Vraag 5. Wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt? 7 letters. Dus wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt? Vraag 6. Hoe heet het water waar de finishlocatie van de Elfstedentocht is? Het zijn 10 letters. En die finishlocatie die is in Leeuwarden. Maar hoe heet dat water nou waar die finishlocatie is? Het is al een poosje geleden dat de Elfstedentocht gehouden is, maar er zijn vast wel mensen die dat weten. Vraag 7, de muziekvraag. We zoeken de voornaam van deze zanger.

0: Dit nummer hoort erbij. Vraag nummer 7, onze muziekvraag. We zoeken de voornaam van deze zanger. En hij heeft wel een herkenbaar stemgeluid. Dus misschien heeft u hem wel herkend. Ik hoop het. Vraag 8. Hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham? Het zijn 5 letters. Dus hoe noemen we een warm gegrild broodje? Ik doe het altijd met boterhammen, maar het kan ook met broodjes. Dat doorgaans is belegd met kaas en ham. Erg lekker. Vraag 9. Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen. 11 letters. Dus dit product vind je veel in zo. Ik begin even overnieuw, want het ging even niet goed. Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen. Vraag 10. Hoe noemen we een brede, open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen? 5 letters. Dus een brede, open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen. Dan zijn we alweer toe aan vraag 11. Hoe noemen we de onweerstaanbare, natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren? 11 letters. Dus de onweerstaanbare, natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren. Vraag 12. Hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont? 4 letters. Dus hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont? En de laatste vraag, nummer 13. Hoe noemen we, met een mooi woord, een ontsteking van de lever? Dus hoe noemen we, met een mooi woord, een ontsteking van de lever? 9 letters. Nou, dit waren alle 13 vragen. Ron heeft weer enorm zijn best gedaan om allemaal mooie vragen te verzinnen. De eerste letter en de laatste letter staan al op de juiste plaats. De rest nog niet, daar moet u zelf nog iets aan doen. Maak er een mooi woord van en bel het door naar onze studio. En ik heb ook nog een hint. Als u dit bent, is het oplossen van deze quiz voor u een onmogelijke opgave. En waar kunt u nu heen bellen?
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

In het vorige uur had ik al een berichtje over een vrouw die een slang probeerde mee te smokkelen in het vliegtuig. Nou, in de Ridderkerk is ook wel iets spannends te doen met slangen. Want op 12 augustus, dat is op een woensdag, dan zijn er reptielen in de Bieb. En dat is in de bibliotheek in Bolnes aan de Noordstraat nummer 255A. En dan kunnen kinderen op ontdekking in de wereld van reptielen en amfibieën. Ze leren over verschillende soorten en hun leefgebied, voeding en gedrag. Er is een korte presentatie, er zijn leuke spelletjes en je kunt zelfs de dieren vasthouden. Het is een leerzame en spannende activiteit. Er is wel een maximum aantal deelnemers wat naar binnen kan. Dat is vooral ook in verband met de rust van de dieren. Dus ouders die mee de ruimte ingaan, die moeten zich ook even aanmelden. Maar wachten ouders buiten de ruimte, dan hoeft dat niet. Nou, hartstikke leuk. Ik weet nog heel goed toen mijn dochter nog op de lagere school zat, op de basisschool.

0: met een enorme slang om de nek. Ik was eigenlijk blij dat ik er niet bij was, moet ik zeggen.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

vond nog een bijzonder nieuwsbericht. En dat ging over een Amerikaan die aan het wandelen was met een paar vrienden op de hoogste berg van de Amerikaanse staat Montana. Daar waren ze aan het lopen en de man David Sifaldi die gleed uit en was toen een van zijn wandelstokken kwijt. De ene lag op de grond en de ander die zag hij nergens. En die bleek door zijn lichaam heen te zitten. Daar was hij opgevallen. En die was dus bij zijn bos naar binnen gegaan en aan de achterkant stak de wandelstok naar buiten. Nou, ze waren toen al heel lang aan het lopen. Ze waren al 7 uur onderweg. En ze hebben contact opgenomen via een SOS-satelliettelefoon. Of eigenlijk een SOS-bericht hadden ze verzonden met een satelliettelefoon. En wat ze moesten doen. En er kon wel een helikopter komen, maar dat is hartstikke duur. Daar betaal je zo'n 5000 euro voor. En dat vonden ze wel erg veel. Dus ze besloten om terug te gaan wandelen. En de man die dat overkwam, die is zelf verpleegkundige in een ziekenhuis. En die had wel foto's die de vrienden hadden gemaakt bekeken. En hij dacht niet dat het echt iets vitaals geraakt was. Geen longen of iets doorboord. Dus hij dacht wel dat hij naar beneden kon gaan lopen weer. En dat hebben ze gedaan. Er was ook geen bloed of zo te zien. Hij had er geen pijn aan. En ze zijn terug gaan lopen, 16 kilometer naar beneden, over sneeuw en rotsen, tot ze beneden kwamen en daar stond een ambulance te wachten en die bracht hij naar een lokaal ziekenhuisje. De wandelstok zat toen al zo'n 7 uur in zijn lichaam, maar in het ziekenhuis durfden ze het niet aan om hem te verwijderen. Want misschien zou er een ernstige bloeding ontstaan en daar konden zij dan niet zoveel aan doen. En daarom moest hij naar het ziekenhuis waar hij zelf werkte. Dat was weer een stukje verderop. Hij wilde alleen niet de ambulance nemen, want dat kostte ook weer een hoop geld. Dus zijn eigen vrienden hebben hem met de auto daar naartoe gereden. En daar is onder verdoving de wandelstok uit zijn lichaam gehaald. En pas toen hij bijkwam, dat was de eerste keer dat

achterman pijn voelde. Hij is wel heel dankbaar dat het allemaal goed is afgelopen. Dat er inderdaad geen vitale delen geraakt zijn. En het gaat goed met hem. Ook weer een heel bizar verhaal, vond ik.

weekend. Het weekend klopt zacht aan de deur. Met tijd voor rust en wat plezier. De dagen voelen licht en mooi. Een kleine pauze, keer op keer. Een boodschap doen, een praatje maken. Of even zitten in de zon. Het leven lijkt wat zachter nu. Omdat het allemaal rustig kon. Misschien een spel, misschien een krant. Of zomaar mijmeren in de stoel. Het weekend brengt een stille lach. Een warm gevoel van hart tot ziel. En als de zondag langzaam gaat, blijf dankbaarheid nog even staan. Want ieder weekend, hoe klein ook maar, laat zien hoe fijn het leven kan gaan.

Zeker als mensen ouder worden, neemt de kans toe om te vallen. En dat kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en de zelfstandigheid. Facetterende Kerk helpt daarmee om het valrisico te meten. En hoe doen ze dat nou? Nou, ze hebben een smart floor, een slimme vloer, zeg maar. En die loopvloer die is 6 bij 1 meter en voorzien van sensoren die onder meer de loopsnelheid, de stapgrootte en de stapfrequentie meten. En door over die vloer te lopen wordt het duidelijk of er een laag of een verhoogd of een hoog valrisico is. Op basis van die uitslag krijgen deelnemers een persoonlijk advies en kan een vervolgtraject worden gestart. De Smart Floor is op 12 augustus aanwezig in het gemeentehuis aan het Koningsplein. Op 13 augustus in Salem aan de Vlietlaan. En op 19 augustus in Wijkcentrum West. Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt er gewoon heen gaan. Meer informatie kunt u krijgen bij Facet, telefoonnummer 0180-432-350... of stuur een mailtje naar valpreventie@facetteriedekerk.nl.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: Ja, ze zijn er.
1: Daar is Ron met de ballenbak.
2: Jo, ja.
1: En we gaan natuurlijk alle antwoorden even behandelen.
2: Zullen we het gewoon doen?
1: Ja, we beginnen maar met vraag 1.
2: Dat lijkt me het meest logisch, hè.
1: Hoe noemen we een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij de hersenen informatie op een andere manier verwerken?
2: Ja, dat is autisme.
1: Ja.
2: Ja.
1: Tegenwoordig heb ik het idee dat iedereen autisme heeft, want je hoort er zoveel over.
2: Ja, precies. Ja.
1: Vraag 2. Hoe noemen we een cosmetische ingreep waarbij verslapte gezichtshuid en onderliggende weefsels worden strak getrokken?
2: Ja, dat is een facelift.
1: Ja.
2: Ja, en daar is een klein grapje over. Hè? Wat, ja? Wat is het toppunt van cosmetische chirurgie? Tussen de eerste en de tweede etage van een facelift blijven hangen. Goed, Helma kan gelijk de rest van de vragen niet meer voorlezen, maar vooruit.
1: Ja, ik ga het proberen. Vraag 3. Dit woord betekent letterlijk bewust en vrijwillig ongehuwd blijven. Doorgaans vanuit religieuze overwegingen. Welk woord zoeken wij?
2: Ja, dat is celibaat.
1: Ja,
2: ja.
1: Een beetje ouderwets al.
2: Het is
1: hier,
2: een heel ouderwets woord, ja. Maar nog steeds, zeker binnen de kerkgemeenschap, nog steeds heel actueel. Mm,
1: ja. Vraag 4. Hoe noemen we een kermis- of pretparkattractie waarbij karretjes over een stalen of houten rails rijden?
2: Dat is een achtbaan.
1: Ja.
2: En weet je waar die naam achtbaan vandaan komt?
1: Nee.
2: Nou, de eerste baan die ze hebben gebouwd, die was ook inderdaad in de vorm van een acht.
1: Oh.
2: En daarom hebben ze hem achtbaan genoemd.
1: En ga jij in de achtbaan?
2: Ik wel, net smakelijk.
1: Ja?
2: Ja. Ja hoor. Maar dan moet ik wel gewoon er gelijk in kunnen stappen en niet in een wachtrij moeten gaan staan van anderhalf uur.
1: Want nee, dan is het niet leuk meer, hè?
2: Nee.
1: En dan zijn we bij vraag 5. Wat is iemand aan het doen als die persoon onrustig of ongeduldig heen en weer loopt?
2: Ja, niet aan het ijsberen.
1: Ja.
2: Ja, dat kan je in de wachtrij van de achtbaan niet doen trouwens.
1: Nee, precies. Te weinig.
2: Oh, volgens Stefan wel. Jij bent heel lang niet meer in een achtbaan geweest, denk ik. Nee, dat dacht ik al.
1: Vraag 6. Hoe heet het water waar de finishlocatie van de Elfstedentocht is?
2: Ja, en dat is natuurlijk voor de laatste keer is dat heel lang geleden.
1: Echt, hè?
2: Maar het is de Bonkerwaard.
1: Ja. Ja, ik vraag me af of we ooit nog een Elfstedentocht zullen krijgen.
2: Nou, ik zag toevallig vanmorgen een bericht vanwege de hitte. Is die voor de Elfstedentocht van vorige week uitgesteld, dus.
1: Oh, ja, ik denk dat ze nog een beetje wat peilingen moeten doen. Of het...
2: Ja. Het pijlstokje was een beetje nat.
1: Ja. Vraag 7, de muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

0: Ja, een man met een heel apart stemgeluid. Ja. Leo Sayer.
1: Ja, precies. Vraag 8. Hoe noemen we een warm gegrild broodje dat doorgaans is belegd met kaas en ham?
0: Ja, een tosti.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik neem altijd gewoon boterhammen daarvoor.
0: Ja, nee, dat kan ook. Ja, nee, dat is helemaal geen probleem. Als jij dat wil, dan moet je dat gewoon lekker doen, toch? Ja, ik ken ook mensen die gooien er schijven ananas op. Dus wat dat betreft.
1: Ja, ik kan er alles op doen.
0: Ja, dus dat.
1: Ja, precies. En heb jij voorkeur voor wit of bruin brood?
0: Vroeger had ik een voorkeur voor wit, maar tegenwoordig is dat bruin. Maar dat heeft natuurlijk een hele andere reden.
1: Oh. Maar het is wel lekker. Ik maak het altijd gewoon in de koekenpan.
0: Oh ja,
1: gewoon,
0: net zo makkelijk.
1: Boter op een boterham smeren.
0: Ja, mijn vader en moeder hadden er vroeger eentje en die had zo'n heel langs handvat.
1: Ja.
0: En dat ging dan inderdaad gewoon op het gasfornuis en dan om de zoveel tijd draaien. Ja.
1: Ja. Vraag 9 zijn we.
0: Ja.
1: Dit product vind je veel in badkamers en is bedoeld om uitglijden op de natte tegelvloer te voorkomen.
0: Ja, dat is een anti-slipmat.
1: Ja, heel handig in de badkamer.
0: Nou, dat sowieso.
1: Dan hoef je niet naar de valpreventie van Facet.
0: Nee, dus die gaat waarschijnlijk de verkoop van anti-slipmatten boycotten.
1: Ja.
0: Stefan zit niet te lachen.
1: Geen vliegende kleedjes meer.
0: Nee, precies die.
1: Vraag 10. Hoe noemen we een brede open motorboot die is ontworpen om comfortabel en ontspannen te kunnen varen?
0: Ja, een snoep.
1: Ja. Lekker hoor, zo varen in je bootje.
0: Oh, heerlijk. Ja. Ja hoor, ik heb vrienden wonen in Friesland en dan gaan we echt die meren daarop. Dat is echt fantastisch.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, lekker lang uit zijn dan. Oh. Moeten we weer eens een keer naartoe.
1: Ja. Niet naast de deur.
0: Nee, maar ja, goed. Als het dan voor 2-3 dagen is, is het prima.
1: Ja, dan is het wel leuk, ja. Vraag 11. Hoe noemen we de onweerstaanbare natuurlijke behoefte van vrouwen om je huis grondig op te ruimen, schoon te maken en in te richten voordat er een baby wordt geboren?
0: Ja, ik denk dat jij daar ook last van hebt gehad.
1: Ja, ik had alleen een man die dan heel langzaam met dingen was. Dus dan moest hij een babykamertje gemaakt. En dan was het een week voor de uitgereikende datum. En dan moest er nog van alles gebeuren. En daar word je dan echt heel nerveus van.
0: Ja,
1: als
0: precies. Ja, nee. We noemen dat inderdaad nesteldrang.
1: Ja. Vraag 12. Hoe heet het roodharig monster uit Sesamstraat die 3,5 jaar oud is en dus ook het gedrag van een kind met dezelfde leeftijd vertoont?
0: Ja, dat is Elmo.
1: Ja, ik wist helemaal niet dat hij 3,5 jaar oud was.
0: Ja, Elmo is 3,5.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Elmo heeft nieuwe schoenen. Dat riep hij altijd. Ik weet ook niet waarom, maar...
1: Vraag 13. Hoe noemen we met een mooi woord een ontsteking van de lever?
0: Ja, dat is hepatitis.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Oh, dan dus hebben we...
0: Nog de hint, hè?
1: Oh ja, de hint. Als u dit bent, is het oplossen van deze quiz voor u een onmogelijke opgave.
0: Ja, en dat is analfabetisch.
1: Ja.
0: En helaas zijn er nog heel veel mensen die analfabetisch zijn.
1: Ja, ja, precies.
0: En dat is eigenlijk heel jammer, maar ja, het is niet jammer.
1: Zeker. En je mist zo'n hoop dan.
0: Ja, sowieso. Ja, kijk, als je het, je kan het horen, maar ja, dan kan je er niks mee.
1: Nee.
0: Dus ja, een beetje jammer. Maar goed, het is niet anders.
1: Nee, maar bijvoorbeeld, ik lees ook heel erg graag. Nou, het idee dat je dat niet zou kunnen, lijkt me vreselijk.
0: Ja, dus dat. Nou, zullen we maar eens even in de ballenbak gaan.
1: Ja, dat is goed, want we hebben een bon van Fleur Vision liggen.
0: Ja, nou, dus dat.
1: Die willen we wel kwijt natuurlijk, die bon.
0: Nou, daar hebben we hem. Meneer Van den Berg.
1: Meneer Van den Berg, die heeft een bon van Fleur Vision gewonnen.
0: Ja.
1: En als meneer Van den Berg de bon op komt halen bij ons, dan kan die daarna naar Fleur Vision in Bolmes in het winkelcentrum De Berg.
0: Ja, het is maar een klein stukje hier vandaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Op de fiets ben je er zo.
0: Op de fiets ben je er. Ja. Ja.
1: En dan levert u daar de bon in. En ik krijg er een hele mooie bos bloemen voor in de plaats.
0: Zeker. We hebben de bossen inderdaad vaker gezien. Het zijn echt hele mooie bossen.
1: Ja, zeker. Ja. Leuk.
0: Ja. Huh? Ja, dus wat dat betreft, ik zou zeggen, kom op de fiets en rij gewoon door.
1: Ja. Misschien even wachten tot het iets minder warm is.
0: Ja, maar die bon is natuurlijk ook maar beperkt geldig.
1: Oh, ja.
0: Dus, wat is,
1: precies, ja, ik zal even niet kijken hoe wat erop staat. Maar,
0: volgens mij 4 weken.
1: Oh, nou ja, in die tijd zal toch wel een keertje iets koeler worden.
0: Nou, je had het inderdaad net over 3x2, over 2 weken. En ik heb al gezien, we beginnen met 27 graden. Dus,
1: Ja.
0: Ja, nou goed. Het is niet anders.
1: Misschien komt de brandweer. Dat vind ik dan wel leuk als
0: dat doen ze tegenwoordig
1: maken.
0: Niet zo gauw meer. Hoor.
1: Nee?
0: Nee, nee, ja, en zeker nu niet. Hè, want de waterpeil staat overal
1: water,
0: laag.
1: Ja,
0: dus,
1: precies. Dat vroeg ik me altijd nog af. Gebruiken ze daar dan slootwater voor? Of,
0: Deze sluiten hem direct aan op de waterleiding. Okay. Ze hebben van die kranen, zeg maar, die staan direct op de waterleiding. Dus...
1: Ja, want dan maken ze zo'n watergordijn waar de kinderen dan onderdoor
0: dat
1: kunnen fietsen.
0: Dat was toen
1: ja, ja, ook een leuk gezicht altijd.
0: Ja, dan was je echt, had je het hartstikke warm van het fietsen. En dan was zo'n gordijntje was wel even lekker, zeg maar.
1: Ja,
0: ja. Ja, ik fiets ook, maar ik kan er niks doen.
1: Uh-huh.
0: Ja,
1: helemaal voorop? Mag jij mee fietsen?
0: Ja, nou, niet helemaal voorop. Ja, want Erik rijdt naar voor mij met de routewagen. En dan mag ik niet voorbij, heb ik begrepen.
1: Oh nee.
0: Dus ja.
1: Maar ja, alle fietsen zitten wel verder achter jou.
0: Dat is wel te hopen, ja. Maar goed, ik ga meneer Van den Berg zo meteen even terugbellen. En dan komt het voor elkaar.
1: Prima. Ja. Oké, nou bedankt weer. En bedankt voor het maken van de mooie quiz weer.
0: Helemaal graag gedaan.

Facet Ridderkerk is op zoek naar flexvrijwilligers voor verschillende evenementen die de komende periode worden gehouden. Dat is bijvoorbeeld bij Jeugdland, de Hondenplons en de Donkse Fair. Flexvrijwilligers kunnen helemaal zelf bepalen wanneer ze beschikbaar zijn en voor welke activiteiten ze willen inzetten. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten, ervaring op te doen en deel uit te maken van een enthousiast vrijwilligersteam. Meer informatie kunt u krijgen via vrijwilligersteunpunt@facetridderkerk.nl. Nou, dit was het laatste berichtje voor deze seniorentijd, want we moeten alweer bijna stoppen voor het nieuws, want seniorentijd zit er dan weer op voor vandaag. Vrijdag wordt het programma herhaald. Dan kunt u ook weer mee puzzelen met de quiz, maar de prijs is natuurlijk al weggegeven, dus daar kunt u niet meer voor bellen dan. Volgende week, dinsdag, hebben we weer een nieuwe seniorentijd. Na 12 uur komt het programma Sandwich Express met Hans Magito. En luistert u op vrijdag, dan komt ook de Sandwich Express, maar dan met Ronald Koers. De medewerkers vandaag waren Stefan voor de techniek. En hij had gewoon alles al klaarstaan voor ik er maar aan kon denken of maar kon vragen of hij iets klaar kon zetten. Dus dat ging helemaal goed. Ron en Lucas die zaten in de redactie en namen alle telefoontjes aan en alle antwoorden van de quizzen. En Michiel zorgde voor de muziek. Hij heeft de muziek uitgezocht. Zoals hij iedere week doet. En mijn naam is Helma. Ik mocht het programma presenteren. Ik wens u nog een hele fijne dag. Doe rustig aan met het warme weer. En volgende week hopen we u weer bij de radio aan te treffen. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Vision,
5: Harmo de Meijer,
7: Kruidvat,
8: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
9: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
7: Libera
9: en Café Bonnes.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
10: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
11: Berkhoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berkhoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Ronald Koen.

Niet alleen op het witte doek, maar ook in de hitlijsten was hij succesvol. In 1998 stond hij met deze hit 13 weken in de Nederlandse top 40. We openen deze show met Will Smith en Miami. Goedemiddag, het is vandaag Internationale Dag van het Bier. Het is ook Dag van de Vuurtoren. Het is vandaag Frambozen met Slagroomdag. En ik bedenk ze niet, hè, ze zijn er echt. En ik heb er nog eentje voor je. Het is Dag van de

Zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, zeg ik eet smakelijk. Hier is Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou? Goedemiddag.

0: Thuis met Too Unlimited en No One.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De werkzaamheden aan de Pruimendijk tussen de Damweg en het Ambachtse pad zijn afgerond. De weg is weer volledig open voor al het verkeer. De gemeente liet de afgelopen maanden geluidsarme bestrating aanleggen en trillingsdempende blokken plaatsen. En daardoor moeten omwonenden minder last hebben van verkeersgeluid en trillingen. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

ook alweer 9 jaar geleden dat deze plaat in de hitlijsten stond. Je hoorde Wolf en Mind Made Up. En ik neem je even mee, want wat gebeurde er allemaal op 7 augustus? We beginnen 2012, dat is 14 jaar geleden. De inwoners van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg werden verrast door een zeldzaam fenomeen in hun stad. Sneeuw! En dat in augustus. En 29 jaar geleden, 1997, sloot de AEX voor het eerst boven de 1000 guldenpunten. En 14 jaar geleden, 2012, won de Nederlandse turner Epke Zonderland een gouden medaille op de rekstok bij de Olympische Spelen in Londen. En 5 jaar geleden, 2021, won PSV de Johan Cruijffschaal door Ajax met 0-4 te verslaan. Het was tevens de laatste wedstrijd van topscheidsrechter Björn Kuipers en verslaggever Evert ten Napel. En dan heb ik nog 1 feitje voor je. 7 augustus 1980, 46 jaar geleden. Viditel, een voorloper van het internet, ging van start, maar was geen lang leven beschoren. En dat had gewoon alles te maken met dat het gewoon veel en veel te duur was.

0: zomerse muziek hier bij Radio Ridderkerk. Je hoorde Douwe Bob en Isn't It Funny?
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Vanavond staan in de reeks Serre zomeravondconcerten Chanticoor buitengaats onder koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Facet Ridderkerk organiseert in september de Steptember Stappen Challenge. Bedrijven en organisaties kunnen meedoen door met medewerkers zoveel mogelijk stappen te zetten. Aanmelden of meer informatie, mail dan naar gezondewerkvloer@facetridderkerk.nl. En hulp nodig met een computer, laptop, tablet of smartphone? Kom dan iedere vrijdag tussen 10 en 11:30 naar het gratis DigiCafé in Ontmoetingsplein Aafje, Rijerheem aan de Torenmolen 1 in Ridderkerk. Een vrijwilliger staat klaar om te helpen met al je digitale vragen. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar onze site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

gingen heel ver terug in de tijd. En dat deden we met Van Morrison en Brown Eyed Girl. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandse plaat uit de Zero's. En hij werd in 1964 geboren aan het Maaskantje. En samen met zijn zus Astrid vormde hij 5 jaar lang het duo René en Astrid. In 2004 besloot hij solo verder te gaan. En zijn landelijke doorbraak kwam in 2007 met een cover van Willy Sommers. Laat de zon in je hart. En je hoort hem al onder me. Het is ook tevens zijn ene grote hit in Nederland geweest. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands. René Schuurmans.

0: Vandaag centraal in de hal van Hollands René Schuurmans met zijn grote hit Laat de zon in je hart.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het 25 graden. Morgen laat de zon zich opnieuw veel zien en loopt de temperatuur op naar maximaal 28 graden. Zondag wordt de warmste dag van het weekend met volop zon en ook dan blijft het droog. De temperatuur ligt zondag rond de 31 graden. En niet getreurd, want ook na het weekend is het zomerweer nog niet voorbij. Maandag wordt het zo'n 27 graden. En later in de week kan het kwik zelfs weer oplopen tot ruim boven de 30 graden in de regio. Wil je het uitgebreide weerbericht voor de regio lezen? Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

Kensington en Noir. En we gaan eens kijken wie zijn de jarig in showbizland vandaag. We beginnen met Wout Weghorst. Een Nederlands voetballer speelt volgens mij momenteel bij FC Twente. Hij wordt vandaag 34 jaar. Nederlands actrice Angela Schijf. Zij wordt 47 jaar vandaag. En 49 jaar Lottie Hellingman. Nederlands actrice, zangeres, presentatrice en musicalartieste. 66 jaar vandaag Steven Rooks, Nederlands wielrenner. En dan heb ik er nog eentje voor je. Bruce Dickinson, hij wordt 68 vandaag. Hij is zanger van Iron Maiden en hij is ook piloot, want volgens mij vliegt hij hun eigen vliegtuig overal heen. En meestal draai ik dan een plaat van iemand die jaar geweest is, maar ik denk dat gaat het niet worden, want dan slik je hier waarschijnlijk je boterham. Dus we gaan gewoon verder met muziek. En dat doen we met Bette Midler. Uit 1984. En The Beast of Burden. Hier bij Radio Ridderkerk in de Sandwich Express.

0: Blijf lekker plaatsen door de Bette Midler en de Beast of Burden.
1: De Sandwich Express, nieuws uit de regio.
0: Waterschap Hollandse Delta is begonnen met aangepast slootonderhoud. Door strengere landelijke natuurregels blijven meer water- en oeverplanten staan en wordt er vaak nog maar één kant van een sloot gemaaid. Volgens het waterschap blijft de waterveiligheid gewaarborgd. En bij extreme droogte of wateroverlast kan direct worden ingegrepen. Zo moet een goede balans ontstaan tussen waterbeheer en natuur. Nou, het volledige bericht lezen surf dan even naar onze site www.rtvridekerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen wij bij de Top 40 van week 32, 2006. Er waren drie nieuwe binnenkomers. En op nummer 24 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Dat was Keane en Crystal Ball. En laat dat nou ook de eerste van het trio zijn. Zometeen natuurlijk na... Oké. En daar gaan we dan toch nog eventjes. Het ging niet helemaal goed, maar we zijn er weer helemaal terug. Keen, Crystal Ball, zei ik al tegen je. Dat was de eerste plaat in de Nederlandse top 40 nieuw binnen in week 32 2006. Zometeen na deze plaat neem ik de top 3 nog eventjes van je door van 20 jaar geleden.

0: 20 jaar geleden waren zij de hoogste nieuwe binnenkomer. Keen en Crystal Ball. En ik beloof het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

0: Trio.
1: Er was een nieuwe nummer 1 20 jaar geleden. Culermo en Tropical Danny en Toppertje. De tweede plaats was voor Sergio Mendez en Black Eyed Peas en Maskenada. En de derde plaats was Knowles Barkley en Crazy. Deze kwam ook nieuw binnen 20 jaar geleden in de top 40. Op nummer 39 om precies te zijn. Hier zijn Paul de Leeuw en Al de Liefste.

binnenkomer van vandaag van de top 40 van 20 jaar geleden was Infernal van Paris to Berlin. Zij stonden destijds op een 11e positie. Dan heb ik nog even dit. Aankomende week zenden wij van RTV Ridderkerk 2 wedstrijden uit van het Ridderkerktoernooi. Dinsdag 11 augustus is de wedstrijd tussen RVA Resort te zien. En woensdag 12 augustus spelen Slikkerveer en Bolnes. Beide uitzendingen beginnen om 19:15 en de aftrap is om 20:00. Kijk live via TV Ridderkerk of ons YouTube-kanaal. Nou, dit was de Centrus Express voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer elke werkdag rond etenstijd. Ik zeg een heel goed weekend en ik laat je achter met Centerfold en Dictator. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze vrijdag met wat wolkenvelden, maar al snel laat de zon zich ook af en toe zien. En vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. En het blijft daarbij opnieuw droog. De wind stelt vandaag niet zo heel veel voor en waait vanmiddag meest zwak uit een westelijke en later noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een vrijwel weggevallen wind koelt het af tot een aangename slaaptemperatuur van 11 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer heeft de duinen bij Ouddorp uitgebreid gecontroleerd na de brand van gisteren. Ze wilden zeker weten dat er geen hete plekken meer waren die de brandweer konden laten oplaaien. Dat bleek niet het geval. Overal was de temperatuur onder de 30 graden, bleek uit controle met een drone met een warmtecamera. Het natuurgebied is daarom overgedragen aan het waterschap om te bepalen wat er nu moet gebeuren. In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes en een auto bij een bedrijfspand. De peuken kwamen uit het buitenland en er was geen belasting of accijns over betaald. Als het hier was verkocht, was de schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen. Er zijn twee mannen opgepakt voor de handel in de illegale peuken. Bij een van hen thuis werd ook nog 7500 euro cash gevonden. De zelfrijdende bus van de RET gaat vanaf volgende week ook bij de Efteling rijden. Het is pas de tweede plek in Nederland waar die de weg op mag. Het gaat om een proef van 8 weken langs meerdere belangrijke locaties in en rond de Efteling, zoals het Efteling Hotel. De bus in Brabant is gratis en rijdt van woensdag tot en met zondag. Na 8 weken wordt gekeken of hij mag blijven. Hier rijdt de zelfrijdende bus al veel langer rond, tussen Rotterdam Airport en het Meijersplein. En in de dierentuin van Kerkrade is een leeuw overleden die er nog geen maand woonde. Hij was vanuit Denemarken naar Limburg gehaald om een nieuwe groep te vormen met 2 leeuwinnen samen. Alles leek goed te gaan tot de leeuw ineens ziek werd. Daar werd hij voor behandeld, maar dat leek niet aan te slaan. Gisteren werd hij daarom onder narcose gebracht voor extra onderzoek, maar daar is hij niet meer uit wakker geworden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femmes. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, uit Totaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag. Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd Totaalglas, laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze vrijdag met wat wolkenvelden, maar al snel laat de zon zich ook af en toe zien. En vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. En het blijft daarbij opnieuw droog. De wind stelt vandaag niet zo heel veel voor en waait vanmiddag meest zwak uit een westelijke en later noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een vrijwel weggevallen wind koelt het af tot een aangename slaaptemperatuur van 11 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerks eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een motorrijder is onderuit gegaan op de N471 tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam. De bestuurder is daarbij gewond geraakt. Volgens de politie heeft de motorrijder een auto aangetikt en is hij daarna gaan slingeren en ten val gekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De motor is geborgen en de weg is weer vrij. De duinbrand bij Oudorp die gisteren uitbrak is helemaal uit, zegt de brandweer na een controle met een drone met warmtebeeldcamera. Er zijn geen smeulende plekken meer gevonden in het gebied langs de Oosterduinweg. Het waterschap blijft het gebied in de gaten houden om te kijken of het vuur misschien later alsnog weer oplaait. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie onderzocht nadat eind juni een jongetje van 1 jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken er wel afspraken over de veiligheid en het toezicht, maar werken die afspraken niet altijd goed uit in concrete stappen, zegt de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbeveling. De organisatie van Marathon Amersfoort verplaatst het hardloopevenement volgend jaar. Normaal is de halve marathon eind mei of begin juni, maar dan is het te vaak te warm gebleken. Bij de halve marathon van dit jaar werd een aantal mensen onwel. Er moest ook iemand worden gereanimeerd. Het hardloopevenement is het eerste dat wordt verplaatst vanwege de veranderende weersomstandigheden. De Rotterdam Marathon is altijd in april en dat blijft nog wel even zo. Het weer, wolkenvelden, maar die lossen op in de loop van de dag. En dan kan de zon tevoorschijn komen. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een minimumtemperatuur van een graad of 9. Morgen hebben we rustig weer, zonnig ook, met wat sluierbewolking. En dan kan het maximaal 29 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. Je staat 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Kinderboerderij De Dierenhof houdt op woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus een junior dierverzorging workshop. De workshop is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden kan via dierenhof@ridderkerk.nl. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berghoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berghoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fishing,
7: Harmo de Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libra
10: en Café Bonnes.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het waterschap in Oudorp houdt het duingebied komende tijd extra in de gaten om te kijken of de brand van gisteren niet alsnog oplaait. De brandweer heeft de duinen langs de Oosterduinweg gecontroleerd, maar de drone met warmtebeeldcamera kon geen smeulende plekken meer vinden. De brandweer is er daarom weg. Het waterschap blijft dus nog. Gisteren brak brand uit in het duingebied en dat is geblust onder meer met behulp van een helikopter van Defensie. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie onderzocht nadat eind juni een jongetje van 1 jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken wel afspraken over de veiligheid en het toezicht, maar werken die afspraken niet altijd goed uit in concrete stappen, ziet de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbeveling. Het datalek waar eerder deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen, neemt steeds grotere vormen aan. Naar nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert, Seva Logistics, het voormalige TNT Logistics. Dat bedrijf is gehackt en daar hebben klanten last van. Er zouden geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Maar onder meer Ajax adviseert de klanten om de komende tijd extra alert te zijn op nepmailtjes. Een meisje van 14 is in Zuid-Tirol voor de ogen van haar ouders 90 meter naar beneden gevallen. De puber uit Tsjechië heeft dat niet overleefd. Het drama gebeurde bij een berghut op een hoogte van meer dan 2500 meter. De familie was in de Dolomieten op vakantie. Vermoedelijk gleed het meisje uit en verloor ze haar evenwicht. Het weer vanmiddag, kans nog op wat wolkenvelden, maar die trekken weg. Komt de zon tevoorschijn en dan is het 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 9. En morgen hebben we net als vandaag een dag met zon, wat wolkenvelden. En dan kan de temperatuur nog verder oplopen tot zo'n 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: standing. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: We beginnen deze vrijdag met wat wolkenvelden, maar al snel laat de zon zich ook af en toe zien. En vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. En het blijft daarbij opnieuw droog. De wind stelt vandaag niet zo heel veel voor en waait vanmiddag meest zwak uit een westelijke en later noordwestelijke richting. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 graden. Vanavond is het vrij zonnig met wat bewolking. Komende nacht is het wisselend bewolkt en bij een vrijwel weggevallen wind koelt het af tot een aangename slaaptemperatuur van 11 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft foto's online gezet van 3 verdachten die worden gezocht voor de ontvoering van een Rotterdamse vrouw. Het 20-jarige slachtoffer werd eind vorige maand gekidnapt in Papendrecht en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later die avond is haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam-Prinsenland overvallen. In totaal zouden 5 daders betrokken zijn bij de ontvoering en de overval, zegt de politie. De 3 verdachten waarvan nu foto's zijn gedeeld, zijn gefilmd toen ze na de overval het huis uitkwamen. Ze hadden 2 grote blauwe vuilniszakken bij zich en zijn weggereden. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om 56.000 boetes, meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten in ons land een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege hun uitstoot. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam in tegenstelling tot andere gemeenten niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. De mannen die deze week zijn aangehouden na de ontdekking van drugslabs in Zwijndrecht en Dordrecht blijven nog zeker 2 weken in de cel. Ze werden dinsdag opgepakt in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Bij invallen in Zwijndrecht en Dordrecht zijn honderden kilo's drugs, machines voor de productie van vermoedelijk MDMA en ecstasy en grote hoeveelheden grondstoffen in beslag genomen. De verdachten in de leeftijd van 22 tot 48 jaar zitten in volledige beperking vast. Dat betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat en de politie. Het datalek waar eerder deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen neemt steeds grotere vormen aan. Nou, nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert, Seva Logistics, het voormalige TNT Logistics. Dat bedrijf is gehackt en daar hebben de klanten last van. Er zouden geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Onder meer Ajax adviseert klanten toch om komende tijd extra alert te zijn op nepmailtjes. Het weer vanavond en vannacht, dan is het helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen hebben we een dag met wat zon, sluierbewolking. Het wordt dan warmer dan vandaag, 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl. De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakt hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Ronald.

Niet alleen op het witte doek, maar ook in de hitlijsten was hij succesvol. In 1998 stond hij met deze hit 13 weken in de Nederlandse top 40. We openen deze show met Will Smith en Miami. Goedemiddag, het is vandaag Internationale Dag van het Bier. Het is ook Dag van de Vuurtoren. Het is vandaag Frambozen met Slagroomdag. En ik bedenk ze niet, hè, ze zijn er echt. En ik heb er nog eentje voor je. Het is Dag van de

Zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, zeg ik eet smakelijk. Hier is Robert van Hemert en Donnie. En hoe heet dat nou? Goedemiddag.

0: met Too Unlimited en No One.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De werkzaamheden aan de Pruimendijk tussen de Damweg en het Ambachtse pad zijn afgerond. De weg is weer volledig open voor al het verkeer. De gemeente liet de afgelopen maanden geluidsarme bestrating aanleggen en trillingsdempende blokken plaatsen. En daardoor moeten omwonenden minder last hebben van verkeersgeluid en trillingen. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

ook alweer 9 jaar geleden dat deze plaat in de hitlijsten stond. You're the Wolf en Mind Made Up. En ik neem je even mee, want wat gebeurde er allemaal op 7 augustus? We beginnen 2012, dat is 14 jaar geleden. De inwoners van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg werden verrast door een zeldzaam fenomeen in hun stad. Sneeuw! En dat in augustus. En 29 jaar geleden, 1997, sloot de AEX voor het eerst boven de 1000 guldenpunten. En 14 jaar geleden, 2012, won de Nederlandse turner Epke Zonderland een gouden medaille op de rekstok bij de Olympische Spelen in Londen. En 5 jaar geleden, 2021, won PSV de Johan Cruijffschaal door Ajax met 0-4 te verslaan. Het was tevens de laatste wedstrijd van topscheidsrechter Björn Kuipers en verslaggever Evert ten Napel. En dan heb ik nog 1 feitje voor je. 7 augustus 1980, 46 jaar geleden. Viditel, een voorloper van het internet, ging van start, maar was geen lang leven beschoren. En dat had gewoon alles te maken met dat het gewoon veel en veel te duur was.

mogelijk stappen te zetten? Aanmelden of meer informatie, mail dan naar gezondewerkvloer@facetridderkerk.nl. En hulp nodig met een computer, laptop, tablet of smartphone? Kom dan iedere vrijdag tussen 10 en half 12 naar het gratis DigiCafé in Ontmoetingsplein Aafje, Reijerheem aan de Torenmolen 1 in Ridderkerk. Een vrijwilliger staat klaar om te helpen met al je digitale vragen. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar onze site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

weer terug in de tijd. En dat deden we met Van Morrison en Brown Eyed Girl. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandse plaat uit de Zero's. En hij werd in 1964 geboren aan het Maaskantje. En samen met zijn zus Astrid vormde hij 5 jaar lang het duo René en Astrid. In 2004 besloot hij solo verder te gaan. En zijn landelijke doorbraak kwam in 2007 met een cover van Willy Sommers. Laat de zon in je hart. En je hoort hem al onder me. Het is ook tevens zijn ene grote hit in Nederland geweest. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands. René Schuurmans.

0: Timmermans met zijn grote hit Laat de zon in je hart.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het 25 graden. Morgen laat de zon zich opnieuw veel zien en loopt de temperatuur op naar maximaal 28 graden. Zondag wordt de warmste dag van het weekend met volop zon en ook dan blijft het droog. De temperatuur ligt zondag rond de 31 graden. En niet getreurd, want ook na het weekend is het zomerweer nog niet voorbij. Maandag wordt het zo'n 27 graden. En later in de week kan het kwik zelfs weer oplopen tot ruim boven de 30 graden in de regio. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regio lezen? Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

Kensington en Noir. En we gaan eens kijken wie zijn de jarig in showbizland vandaag. We beginnen met Wout Weghorst. Een Nederlands voetballer speelt volgens mij momenteel bij FC Twente. Hij wordt vandaag 34 jaar. Nederlands actrice Angela Schijf. Zij wordt 47 jaar vandaag. En 49 jaar Lottie Hellingman. Nederlands actrice, zangeres, presentatrice en musicalartieste. 66 jaar vandaag Steven Rooks, Nederlands wielrenner. En dan heb ik er nog eentje voor je. Bruce Dickinson, hij wordt 68 vandaag. Hij is zanger van Iron Maiden en hij is ook piloot, want volgens mij vliegt hij hun eigen vliegtuig overal heen. En meestal draai ik dan een plaat van iemand die jaar geweest is, maar ik denk dat gaat het niet worden, want dan verslik je hier waarschijnlijk je boterham. Dus we gaan gewoon verder met muziek. En dat doen we met Bette Midler. Uit 1984. En The Beast of Burden. Hier bij Radio Ridderkerk in de Sandwich Express.

0: Blijf lekker plaatje hoor. De Bette Midler en de Beast of Burden.
1: De Sandwich Express. Nieuws uit de regio.
0: Waterschap Hollandse Delta is begonnen met aangepast slootonderhoud. Door strengere landelijke natuurregels blijven meer water- en oeverplanten staan en wordt er vaak nog maar één kant van een sloot gemaaid. Volgens het waterschap blijft de waterveiligheid gewaarborgd. En bij extreme droogte of wateroverlast kan direct worden ingegrepen. Zo moet een goede balans ontstaan tussen waterbeheer en natuur. Nou, het volledige bericht lezen surf dan even naar onze site www.rtvridekerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Als we 20 jaar terug in de tijd gaan, dan komen wij bij de Top 40 van week 32, 2006. Er waren drie nieuwe binnenkomers. En op nummer 24 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Dat was Keane en Crystal Ball. En laat dat nou ook de eerste van het trio zijn. Zometeen natuurlijk na... Oké. En daar gaan we dan toch nog eventjes. Het ging niet helemaal goed, maar we zijn er weer helemaal terug. Keane, Crystal Ball, zei ik al tegen je. Dat was de eerste plaat in de Nederlandse top 40 nieuw binnen in week 32 2006. Zometeen na deze plaat neem ik de top 3 nog eventjes van je door van 20 jaar geleden.

0: 20 jaar geleden waren zij de hoogste nieuwe binnenkomer. Keen en Crystal Ball. En ik beloof het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

0: 50 trio.
1: Er was een nieuwe nummer 1 20 jaar geleden. Culermo en Tropical Danny en Toppertje. De tweede plaats was voor Sergio Mendez en Black Eyed Peas en Mascanada. En de derde plaats was Knowles Barkley en Crazy. Deze kwam ook nieuw binnen 20 jaar geleden in de top 40. Op nummer 39 om precies te zijn. Hier zijn Paul de Leeuw en Al de Liefste.

binnenkomer van vandaag. Van de top 40 van 20 jaar geleden was Infernal van Paris to Berlin. Zij stonden destijds op een 11e positie. Dan heb ik nog even dit. Aankomende week zenden wij van RTV Ridderkerk 2 wedstrijden uit van het Ridderkerktoernooi. Dinsdag 11 augustus is de wedstrijd tussen RVA Resort te zien. En in woensdag 12 augustus spelen Slikkerveer en Bolnes. Beide uitzendingen beginnen om 8:15 en de aftrap is om 8 uur. Kijk live via TV Ridderkerk of ons YouTube-kanaal. Nou, dit was de Centrus Express voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer elke werkdag rond etenstijd. Ik zeg een heel goed weekend en ik laat je achter met Centerfold en Dictator. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fashion,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libera
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: Goedenavond.
19: De story of de vinyljaren, non-stop.
20: Beste luisteraars, van harte welkom bij The Story Of. Het komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van The Story Of de vinyljaren. Met dit keer een selectie uit de Nederlandse top 40 van 7 augustus 1982.
21: Nummer 35.
22: Nieuw.

0: vast.
1: Oh, nou!
2: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
0: Dankjewel.
3: Aangedaan.
1: Haar uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die klok op de punten vallen.
4: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
2: Ik heb er een uit.
1: Maar

gestrold. Ik heb er een vlot moppie op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

even aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broederschap? God, wie maar het thuis aan.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De story of de vinyljaren. Non-stop.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of de Vinyljaren Non-stop. Met dit keer een selectie van de Nederpop en de Nederlandstalige alarmschijven uit Veronica's zeezendertijdperk die niet in de top 10 kwamen. Van One Hit Wonder tot wereldhit, alles komt voorbij in dit uurtje Non-stop Radio. Genieten dus maar.

1971.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
4: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
5: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
5: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
6: Vandaag? Morgen?
7: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
10: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
11: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 AM, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
4: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
5: Harmo de Meijer,
4: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
4: Libera
2: en Café Bonnes.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
8: Je houdt van countrymuziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
9: Jullie allemaal nog een heel hartelijk welkom mensen in het programma. Natuurlijk doen we dat weer hier vanuit de studio's van RTV Ridderkerk. Wat moet ik daarvan zeggen? Het zou zomaar eens een van de laatste keren kunnen zijn, hè, dat we hier vandaan uitzenden. Nee, dat duurt nog wel heel eventjes. Nog minstens de hele maand voordat we gaan verhuizen naar ons nieuwe studiogebouw. Maar dan horen jullie in de toekomst toch veel, veel, vele malen meer over. Maar ik ben al eens geweest kijken, stiekem. Oh, wat is het daar mooi. Daar gaat het niet om. Maar jullie luisteren natuurlijk niet naar om mijn gewauwel te luisteren over nieuwe studio's. Maar gewoon lekker naar lekkere countrymuziek. Max McNown van het album Night Diving uit 2025.

Brown Eyes. Was dat van Max McNown? Ik zei het al, van zijn tweede studioalbum. Dat album dat kwam uit in november 2024. Nee, het nummer kwam uit in november 2024, ik moet goed zeggen. En het album Night Diving kwam uit in 2025. Maar het nummer was alweer de derde single van dit studioalbum. Nou, zijn jullie weer helemaal op de hoogte? Hier is Feeling Good Again van de Turnpike Troubadours samen met Sierra Hill.

Turnpike Troubadour samen met Shara Hull, Feeling Good Again. En dat Shara Hull niet zomaar eentje is. Nee, ze is 7 keer heeft ze de Mandolin Player of the Year Award gekregen. Nou ja, dat betekent dat je dat wel heel erg kan. Maar dat was ook wel te horen hoor. Zoek ze maar eens op Shara Hull. Hier is Cole Swindell. Een heel persoonlijk liedje. Hier is Girl Dad.

Dat is toch mooi als iemand dat over je kan zeggen. We're having a girl dad. Van Cole Swindell was dat. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over deze hebben. De formatie heet Shaboozy. Het nummer komt van 5 juni 2026, dus dit jaar. Het komt van het album The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

She's... Nee, die komt zo meteen. Cowgirl was dat van de formatie Shaboozy. Jason Aldean gaan we in de uitzending halen. En She's Why gaat hij brengen. Het komt van het album Songs About Us. Ook weer zo'n album. 2026.

She's Why was dat van Jason Aldean. Gretchen Wilson. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren, denk ik. Mag best wel een beetje. Dat kun je van Gretchen Wilson wel verwachten. Hier is Redneck Shit.

Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Het is allemaal een opvolger van The Redneck Woman, wat ze jaren geleden had. En het nummer kwam uit op 1 mei 2026. Bijna nieuwer kunnen we ze niet hebben. Hè? Nee, dat heb je zo voor in deze periode van het jaar dan, zullen we maar zeggen. Je luistert nog steeds naar Country Style, RTV Ridderkerk's Country programma. En natuurlijk ook dat van de collega's van Atos RTV. Op vrijdagavond doen we dit programma live bij RTV Ridderkerk uit de studio's. Zondagmiddag kun je tussen 4 en 5 luisteren naar de herhaling van dit programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag kun je naar dit programma luisteren tussen 2 en 4 uur. Maar dan weer bij de collega's van Atos RTV. Hier is My Way. Maar dan van Riley Green.

Zo zie je dat een titel van een nummer op zichzelf niet alles zegt over de uitvoering daarvan. Hè? Riley Green was dat en My Way. Dat komt van het album That's Just Me. En dat komt dan weer van april 2026. Ella Langley is de volgende artiest die we gaan draaien in het programma Country Style. Het nummer komt van het album Dandelion. En dat komt er weer van, ook weer van april, maar dan 10 april 2026. Dit jaar ook weer dus. En het gaat over een regel die haar vader altijd tegen haar zei. I love you from the bottom of my boots to the top of her head. Here is the bottom of your boots.

Dandelion, dat is het album waar dit vanaf komt. Ella Langley and the Bottom of Your Boots. Say So, dat is de volgende die we gaan draaien. Is van de formatie Dan and

say so. If you need somebody, just say so. Het gaat over dat je elkaar toch wel een klein beetje in de gaten moet houden. En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje zo. Hè? Luke Bryan, dat is de volgende artiest. Het album komt uit maart 2030. Ja, 30 maart dus. 2026. En het komt van het studioalbum Signs. Hier is Country. And she knows it.

The Climb. Was dat van Bailey Zimmerman? Ja, dat kan. Verzoekjes aanvragen, dat kan. Dan kun je even bellen naar de studio. Bijvoorbeeld, als je een mooi nummer wilt horen. Of als je denkt van, nou, dit is er eentje. Die hebben we al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dan mag dat natuurlijk ook. Het telefoonnummer is bij jullie bekend. Mag ik tenminste aannemen. 0180 430 777. Brad Paisley. Een schuifelnummer.

Ik zei het toch, het is lang geleden dat we deze gedraaid hebben. She's Everything van Brad Paisley. Niemand minder dan Brad Paisley, zullen we dan maar zeggen. En die draaien we met heel veel plezier. Geen enkel probleem. Het volgende nummer is van Chase Matthew. Het komt uit januari 2026. En het gaat over al die trots die je kunt hebben op je dorp, op je plaats. De gewoontes die er zijn. En zijn achtergrond. Uit het boerenland. Hier is Holden en Daan.

0: Keep Holding It Down. Van Chase and Matthew. Ja, If I Didn't Know You, dat is de volgende die we gaan draaien. The Red Clay Strays, de naam wordt gekker, hè?
1: You called me in the nick of time.
0: If I Didn't Know You.

If I Didn't Know You was dat van de Red Clay Strays. Dat is mooi, hè? We gaan de laatste plaat draaien in het programma van vanavond. Want we zijn er alweer bijna. Hier is Cody Johnson en I Want You.

Guns N' Buckaroos, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Dat nummer dat heet 7-11. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Ferdo Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling van dit programma bij RTV in de Kerk, dan is het tijd voor het non-stop shanty-programma Trosselos. En op de donderdag bij de collega's van Atos is het na de klok van 4 de tijd voor de swingende hitmiddag. Wat mij betreft, weer dank voor het luisteren en tot de volgende dag.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliesten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
2: Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bierradio.nl. U weet het, en ook deze uitzending beginnen we weer eens een keer met een lekker bieradvies. Dat wordt een bier uit Den Haag, en ik zal straks uitleggen waarom. Bier van de Haagse broeder, Prior, een zogenaamde Baltic Porter van 8,5%. Een wat zwaarder donker bier. Heerlijk voor wat later op de avond met een mooi stukje kaas erbij. En lekkere muziek. En die muziek die komt vanavond allemaal van eigenlijk twee bands. We beginnen met de band Earth, Wind and Fire. En in de tweede helft van het programma staan we stil bij het overlijden deze week van Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. En ja, dan zou ik zeggen, wat heeft dat allemaal met jazz te maken? Nou, zowel Earth, Wind and Fire als Earth and Fire hebben toch heel veel jazzy songs gemaakt. En daar gaan we een beetje op focussen deze uitzending. Lekkere muziek, een beetje terug in de tijd. En we beginnen maar snel met Earth, Wind and Fire met het prachtige Evil. MUZIEK

Het jazzy begin van Earth, Wind & Fire, instrumentaal nummer. Dat hebben ze vaker gedaan. Onder andere bijvoorbeeld met de jazzpianist Ramsey Lewis. In 1975 hebben ze samen een prachtig single opgenomen, Sun Goddess. En dat is heel jazzy. En heeft ook best hoog gestaan in de hitlijsten. Terwijl het niet echt een popnummer is. Earth, Wind & Fire, dat natuurlijk bekend staat om niet alleen popmuziek, discomuziek, maar een beetje soul, funk, jazz. Noem maar op, alle stijlen zitten in hun muziek. Maar het volgende nummer is dus inderdaad lekker jazzy, Sun Goddess.

Heerlijke smooth jazz was dat zo mooi heet. Met Ramsey Lewis, de toetsenman op de Fender Rhodes. En Earth, Wind & Fire als band daarachter. En dat bekende stem- en zanggeluid van met name die Phil Bailey. Ja, Earth, Wind & Fire, het bestaat nog steeds. In 1969 is die band opgericht. En ze treden nog steeds op. Dat wil zeggen, degenen die nog over zijn. Want ik geloof dat 4 of 5 van de oorspronkelijke bandleden inmiddels al zijn overleden. Dus ja, of je nou kan spreken dat de echte band nog bestaat, ik weet het niet. Maar het blijft gewoon heerlijke muziek. En hebben dus inderdaad naast de pop en de disco ook heel veel jazzy nummers gemaakt. Zoals het volgende, Can't Hide Love.

En om het dan maar gelijk helemaal af te leren, omdat het zo leuk is, doen we er nog eentje van Earth, Wind & Fire. Ook zo'n lekker slepend jazz-achtig nummer. En dat is het nummer Devotion.

Ja, dus hebben we de eerste helft van Jazz and Easy, het eerste half uur, gevuld met Earth, Wind and Fire. En dan met name de wat jazzy en slow, smooth jazz songs. Maar nu gaan we de wind anders laten waaien. Met andere woorden, de wind gaat weg en we houden Earth and Fire over. En de aanleiding daarvoor is natuurlijk het overlijden van Journey Kaagman deze week. De zangeres van Earth and Fire. Bijna vanaf het begin, want ze is er iets later bijgekomen. 79 jaar is ze geworden. Ik ga straks meer over die band vertellen voor degene die dat allemaal niet weet.

Een van de eerste hitjes van Earth and Fire met Journey Kaagman, die er toen net bij was, 1970. En daarna ging het alleen maar crescendo, zoals dat dan zo mooi heet, met deze band. Een band die met name hing rond de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. Gerard op de keyboards en Chris op de gitaar. Die zijn eigenlijk altijd lid geweest van de band en hebben de meeste muziek ook wel geschreven. En hebben eigenlijk wel de grootste invloed gehad op die band. Maar we gaan in ieder geval luisteren naar wat jazzy muziek van Earth and Fire, wat er zeker ook in zit, zoals het prachtige mooie Smile.

prachtig nummer, Smile. Een beetje easy listening-achtige jazzy pop. Geef het allemaal maar namen. Symfonische rockband werd het vooral genoemd, Earth and Fire. Maar ze hebben dus inderdaad best wel heel veel mooie ballads ook gemaakt. Prachtig nummer van Earth and Fire. Ook met Johnny Kaagman natuurlijk achter de microfoon, is Driftin'.

Earth and Fire, ja, als dat geen jazzy muziek is, dan weet ik het niet. Maar dit is natuurlijk ja, lekker funky en jazzy. En dat kwam natuurlijk door die twee broers. Met name dan natuurlijk diegene die op de toetsen speelde. Daarom hebben we dus vandaag een tribute aan Earth and Fire. Een van de pop- en rockbands waar ook heel veel jazzy elementen in zaten. Dat gaan we ook weer horen op het volgende nummer. Can't Live With It Anymore.

Ja, ook dit weer heerlijk jazzy met een lekkere beat eronder en een lekker swingend basje. Can't Live Without It Anymore, Earth and Fire. Wat een prachtige band was het. En wat triest dat ook Johnny Kaagman deze week is overleden. We gaan er nog eentje doen. Uit de tijd van inderdaad de progressieve rock, zoals Bob den Bree, onze technicus, al aangaf. Prachtig nummer Voice from Yonder.

Ja, we draaien deze Earth and Fire song Voice from Yonder net even iets eerder weg, zodat we nog wat langer kunnen luisteren naar People Come, People Go. Ook zo'n prachtig nummer, ruim 11 minuten. En daarmee gaan we naar het eind van het programma toe. We kunnen helaas ook niet helemaal draaien, maar het was een tribute-uitzending, in ieder geval de tweede helft, aan Earth and Fire. Niet in de laatste plaats, omdat natuurlijk afgelopen week Journey Kaagman is overleden. En dat was een mooie aanleiding om met name de jazzy songs van Earth and Fire nog eens even terug te laten komen. En aan het begin de Earth, Wind and Fire jazzy songs. Nou, kortom, hopelijk heeft u ervan genoten. We gaan naar het einde van het nieuws met People Come, People Go. Bedankt Bob de Bree voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En welterusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familie zwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hi, this is Miriam Stockley of AO Music. You are listening to the wonderful sound of Strax Aldi Nachtbalt on your one and only radio SLOR with your host Tim van Veen.
10: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Strax als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
11: Ja, beste mensen, een warm welkom vanuit Studio 3 vanavond met sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken. Dat is vanzelfsprekend. Aflevering 1769 vandaag. En dat gaan we vullen met gewoon vakantieklanken. Lekker op de bank. Wie weet, lekker uitgestrekt op de tuinstoel of balkon. Ik zeg u waar ook ter wereld een heerlijke uitzending toe. Met een variatie aan klanken die Zinwega niet zal kennen. Straks als de nacht valt. Tim van Veen, RTV Ridderkerk.

de kenners onder ons laten zich natuurlijk niet om de tuin leiden. Want die kennen het echte stuk van Vangelis samen met John Anderson, die voor de vocale klanken zorgt. Maar dit was natuurlijk een remake. Vele studiomuzici hebben dit op de cd gezet. En onder andere deze man. Verder met Straks als de nacht valt.

0: Steve Morgan met Vicious Circles.
1: Hallo, ik ben Kerani. Je luistert naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen.

ik denk een hele passende titel, Little Princess. En je zou bijna denken, het is een slaapliedje. Ik denk dat het ook zo is. Meg Bowles uit Amerika, een dame, en dat mag u weten.

0: beste mensen, met nog ruim 4 minuten te gaan, gaan we naar de klok van gehoorzaamheid. 12 uur in dit geval. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer nieuwe, sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken hebben. En we eindigen met Vangelis, waar we ook mee begonnen, met een prachtige track van 1492, Conquest of Paradise. Ik zeg u tot straks, als de nacht valt.
1: Per terras novas, ultramares, tres catus.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 AM, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al 1 miljard euro in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van